0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: eens klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: Het is 5 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Clouseau met Ik Zing.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: altijd.
1: Altijd meer.
0: Voor altijd.
2: Familieradio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Yes.

0: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
1: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Familie Raad.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander. Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Het blijven spannende tijden rond de Vlaamse begroting, want de komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de regering precies gaat schrappen. En volgens politiek journalisten belooft dat een zeer hobbelig parcours te worden en gaan er nog een aantal mensen heel boos worden. Aanstaande vrijdag volgt dan ook nog eens het grote begrotingsdebat in het Vlaams parlement. En dat zal ook al niet mals verlopen. Koen Sourdiacour heeft intussen de eed afgelegd als tijdelijk gouverneur van West-Vlaanderen. Dat gebeurde bij minister Broens, die zijn zieke collega Hilde Krevits verving. Sourdiacour, tot nu toe kabinetchef, blijft in functie tot eind oktober. En tegen die tijd moet er dan een definitieve opvolger zijn. De Economische Inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt bekeken of de populaire spellen de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelegd. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter een verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, zegt premier Andy Burnham. Zondag werden al 5 Britten opgepakt met een grote hoeveelheid benzine op zak. De basis wordt door het Amerikaanse leger ook gebruikt voor operaties tegen Iran. En dan nog wat sport in de rand. De Zwitserse voetbalbond trekt onverwacht zijn steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Een zware klap voor Infantino, die zo de steun eigenlijk van zijn thuisland verliest. Volgens de bond stapelen de incidenten zich op, met name Infantino's plannen om WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Het is stilletjes aan welletjes geweest, zeggen ze. Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
0: De vrolijke ochtend. Ochtendradio met een glimlach.

zou het voor minder plezant vinden om zo vroeg op de ochtend moeten op te staan. Lindsay in ons gezelschap hier bij deze nieuwe aflevering van de Wekker Radio. Goedemorgen beste vrienden, we zijn 7 uur net gepasseerd. We beginnen aan een nieuwe dag en tegelijkertijd ook aan een nieuwe maand.

0: ben eens benieuwd of ik mezelf er kan op betrappen. Of ik vandaag veel zal september zeggen in plaats van oktober. Het is tenslotte de eerste dag van oktober op deze donderdagochtend. En op vrijdag 20 en 27 november en ook op vrijdag 4 december zijn we met Familieradio te gast in De Kippen in Merkem. Het was er plezant van de zomer en we dachten bij onszelf van laten we dat ook nog eens doen tijdens de wat mindere periode, de winterperiode. Winterkriebels dus. De drie opnamedagen zijn we er van 2 tot 5 en Paul Bruna zal die drie dagen heel wat Vlaamse artiesten ontvangen.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Hier in Vlaanderen wel. Ik kan je nog niet geruststellen. Nee, ik ga even kijken naar het weerbericht. En we komen er zo meteen samen nog even op terug. Hier in de Wekkenradio.
1: Hallo allemaal, met Willy Sommers hier. Bedankt voor het luisteren en tot snel op Familieradio.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars. Uw betrouwbare partner op de weg.
0: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32.

0: lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruw bouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Olivia Dean is ondertussen ook al een jaar of drie bezig, geloof ik. Begon allemaal met haar debuutalbum Messy uit 2023. En dit was ze met So Easy to Fall in Love hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, ik ben Piet. Ik pak je heel graag mee naar 10 uur.

0: Pardoel, tegenwoordig een beetje minder aanwezig in Vlaanderen. Maar wees gerust, hij treedt nog altijd op in zijn thuisland. En hij is ook volop bezig met nieuwe muziek maken. Dus ik ben eens curieus naar volgend jaar toe. We krijgen vandaag een vrij actieve regen- en buienzone over ons heen. Het weer ziet er dus niet echt fantastisch uit. De temperatuur die zal doorstijgen naar 23 graden.
1: Familieradio.
2: Het klinkt.
1: Het zwingt.

door op de radio. Of toch iets wat er moet voor doorgaan met Connie van den Bos. Fijn om eens terug te horen. En oma Harry hier in de Wekkerradio. Het is donderdag, de 1e oktober. Het zou best wel eens kunnen dat die 1 oktober elk jaar een wederkerende speciale dag is voor jou. Omdat het jouw verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd dan.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio. Familie Radio.
3: I give you

0: oktober vandaag. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er vandaag wel een paar bekende koppen jarig. Maar belangrijker is dat het jouw verjaardag is en dat we je niet vergeten. Ook al lijkt het wel zo alsof de hele wereld jou vergeten is, wij doen dat niet. Als het vandaag jouw verjaardag is, wel 3 dikke kussen van heel ons team.
1: Bring it home, babe. Gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby. My one desire.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een vervalst document in de bus waarop het rekeningnummer was vervangen door dat van oplichters. Voorlopig gaat het om een beperkt aantal meldingen, maar de universiteit roept op tot waakzaamheid, want zo'n 10.000 studenten moeten een inschrijving namelijk nog betalen. De boodschap is dus, controleer de betaalgegevens extra goed. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt nu bekeken of populaire spelletjes de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Want zo zegt de FOD-economie, je downloadt een spelletje, maar dan dikwijls tijdens het spelen van het spel moet je andere dingen downloaden en die zijn betalend. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelegd. In Frankrijk loopt het onderwijsprotest helemaal uit de hand. Deze week zijn er al meer dan 200 mensen gewond geraakt, onder wie 120 leerlingen en leerkrachten en 83 agenten, meldt de Franse onderwijsminister. Scholieren betogen al een hele week voor meer middelen en betere omstandigheden en blokkeren verschillende scholen. Gisteren bijvoorbeeld werden 625 betogers opgepakt. En dat is nog nooit gezien bij scholenprotesten in Frankrijk. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte nuanceert de Russische dreiging nadat Moskou in een brief melding had gemaakt van de inzet van zijn volledige wapenarsenaal. De Russische president Poetin probeert met die dreiging de aandacht af te leiden van de situatie in Oekraïne, zei Rutte tijdens een defensie- en ruimteconferentie van de nieuwszender Euronews in Brussel. Topman Rutte ziet dus helemaal geen acute dreiging na die Russische waarschuwing. In eerste instantie nog regenachtig en trekken nog buien over. Het blijft nog eerst zacht bij temperaturen rond 21 à 22 graden. In de namiddag krijgen we wat opklaringen. Vanaf vrijdag en in het weekend wordt het overal droog met temperaturen tot 1 à 22 graden.
2: Dit is hem.
3: Dit is hem.
4: Families Prachtplaats.
5: Clouseau met Ik Zing.

oktober vandaag. En die 1e oktober is om veel verschillende redenen een heel speciale dag. Het is het begin van een speciale maand. Het is vandaag een speciale dag qua muziek, qua eten en qua drinken. Hoe dat precies allemaal zit, want dat is nogal veel, wel, daar gaan we het in de loop van het programma zeker over hebben. Een hele prettige donderdagochtend. Ik ben Piet. Ik neem je mee tot 10 uur hier in de

0: 1 oktober is omwille van verschillende redenen een heel speciale dag. Zo is het vandaag de Werelddag voor Ouderen. Een door de Verenigde Naties ingestelde dag om de waardevolle bijdrage van senioren aan de maatschappij even in het licht te zetten. Het is vandaag ook Internationale Koffiedag, de officiële dag waarop wij, de koffieliefhebbers en de koffiesector, de weg van de koffieboon tot het kopje vieren. En het is vandaag ook Internationale Muziekdag. Internationale Muziekdag. Ik wil heel graag meedoen.
1: Liefde voor muziek.
2: De radio met je vrolijkste vriend.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

is vandaag, naar het schijnt, de eerste dag van Stoptober. Stoptober, je voelt hem al komen. Het is een jaarlijks terugkerende gezondheidscampagne waarin rokers en tegenwoordig ook vapers worden uitgedaagd om gedurende de hele maand geen sigaret of vape

0: want ik werd verleid.
1: Of het vandaag echt zo sessiebon zal worden, dat is nog maar de vraag. Want een actieve regen- en buienzone beïnvloedt ons weerbeeld. Enkele donderslagen zijn zelfs mogelijk. De maxima die liggen vandaag van toch nog 18 graden aan de kust tot 23 graden in het binnenland. Vanaf morgen tot en met zondag zou de regen weer wat meer achterwege moeten blijven. Er zouden wel wolken zijn, maar het zou dan weer droog worden. En de temperatuur, wel, die gaat blijven hangen ergens rond de 20 graden.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

winter, beste vrienden, die lijkt op dit ogenblik gelukkig maar nog heel ver weg. Maar wij zijn er al volop mee bezig met winterkriebels. Want naar analogie met onze zomerradio die we gingen opnemen in de Kippen in Merkem, gaan we nu net hetzelfde doen tijdens de winterperiode. Op vrijdag 20 en 27 november en op vrijdag 4 december komt Paul Bruna met zijn gasten tussen 2 en 5 naar de Kippen in Merkem. Je kan er meer over lezen door nu even naar bijvoorbeeld onze Facebookpagina te surfen.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtec lost het op. HomeProtec komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtec biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
3: Homeprotect.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
7: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: 1 oktober. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En tot hiertoe is het mij, vind ik zelf toch wel, goed gelukt om oktober aan te houden. Ik heb vanochtend al wel eens woensdag gezegd, terwijl het vandaag donderdag is. Maar september is nog niet gevallen, dus het gaat erop vooruit. Ik wil je trouwens straks nog het een en ander vertellen. Wat precies? Wel, daarover straks meer. Nu eerst een aangevraagde plaat. Familie Radio.
1: So, Freunde, und jetzt die Hände hoch! Die Hände hoch! Und auf!

Goedemorgen. Ik moest je nog wat vertellen, zei ik daarnet. Wel, het gaat natuurlijk over onze winterkriebels. Want naar analogie met Familie Radio Zomert, tijdens de zomermaanden, gaan we ook nu, heel binnenkort, eind november, begin december, terug naar de kippen inmerken. Het was er tijdens de zomermaanden zo plezant met de Vlaamse gasten van Paul Bruna, dat we het nog eens lichtjes willen overdoen. Meer lezen kan je door naar onze Facebookpagina te surfen. En weet dat er ook deze keer weer reservatie nodig is voor de VIP-plaatsen. Dus, wil je er zeker bij zijn? Ik zou niet te lang aarzelen.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Ik ben Piet en ik neem je in de Wekkerradio elke dag mee tussen 7 en 10. De dag van vandaag zal niet de meest plezante dag van de hele week zijn. Het is donderdag en het blijft de hele dag zwaar bewolkt, regenachtig. En op sommige plaatsen zal het zelfs hard regenen. Maar de positieve noot aan het hele verhaal is dat het alleen vandaag zal regenen. Vanaf morgen krijgen we weer de zon.

Een hele fijne donderdagochtend. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En dat bewijzen we elke dag. Vanmiddag nog met Jeroen. En in de late namiddag is Sebastien er ook weer. En wij zijn nog samen tot 10 uur hier in de Wekker Radio. Straks met muziek van onder andere Bart van den Bossen. En er zit nog een verrassing bij. Welke verrassing? Ik ga er nog niets over vertellen, maar blijf vooral heel dicht in de buurt van de radio. Ook voor deze jongeman. Dit is Davy Gillis.

0: misschien komt Suzy Marel ook wel naar een van de opnames van Winterkriebels of naar alle drie. Op vrijdag 20 en 27 november en op vrijdag 4 december in de Kippen in Merkem. Daar ontvangt Paul Bruna heel wat Vlaamse artiesten. Wie dat precies allemaal gaan zijn? Wel, Suzy Marel misschien, maar wie zou er nog kunnen bij zijn? Wel, daarvoor moet je zeker onze Facebookpagina in het oog houden.
1: Familie Radio.
2: Het klinkt
1: en het zwingt.

0: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selena Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

start van een nieuwe dag, al zijn we ondertussen toch al wel even bezig, want we zijn hier misschien wel samen vanochtend om 7 uur aan begonnen. En de echte volhouders, die zijn er natuurlijk nog altijd bij. Jij en ik zijn samen tot 10 uur hier in de Wekkerradio. En voor zij die goesting hebben in een potje luchtgitaar, wel, pak de gitaar even uit de kast, voilà, hang ze om je nek en...

pure Belgische rock'n'roll van de Kreuners en nee, oh nee, oh niet met mij. Vandaag beïnvloeden vrij actieve regen- en buienzone ons weerbeeld. Enkele donderslagen zijn zeker niet uitgesloten. De maxima minder dan de voorbije dagen. We gaan nog van 18 tot 23 graden bij een zwakke tot matige wind. Die draait uit een zuidelijke tot westelijke richting. Vanmorgen tot en met zondag is het meestal droog met een afwisseling van zon en wolken. Temperatuur

Nancy Hintesera. Dat was ondertussen al wel een hele tijd geleden in de Wijk Radio. Ik moet het toegeven. Nu, als jij een fan bent en je wil Hansi wel eens meer op de radio horen, dan kan dat natuurlijk geregeld worden. Gewoon je favoriete plaat, geldt trouwens voor alle muziek, je favoriete plaat aanvragen en dan wordt dat zeker geregeld. Is dat enkel bij mij 's ochtends? Nee, je kan het 's middags ook bij Jeroen proberen en Seba die staat er ook altijd voor over. En dit hier is Rudy Jones.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

zomers geleden is. Zo snel gaat het allemaal. Tommy Cash en Espresso Macchiato. En dat het snel gaat bewijst ook dit programma, want het is allemaal afgelopen. Dit was de Wekkerradio voor vandaag. Het was weer heel plezant om te doen, geloof me. En ik wil het morgen nog eens doen. Liefst met jou hier aan mijn zij, met jouw aanwezigheid. Dus morgen vroeg op tijd opstaan. Ik ben er al om 7 uur met de nieuwe Wekkerradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Zin in een vleugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Clouseau met Ik Zing.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
1: Familie Radio. Elke dag

0: openlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
6: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: De verijdelde crash met een passagiersvliegtuig tussen Dubai en Tel Aviv was een jihadistische terreuraanval, meldt de Israëlische regering. De co-piloot zette bewust een duikvlucht in om het toestel te laten crashen, maar kon op het nippertje worden overmeesterd. Twee andere piloten aan boord namen de besturing over en konden het vliegtuig veilig aan de grond zetten. De gezagvoerder en co-piloot liggen in het ziekenhuis. De passagiers bleven gelukkig ongedeerd. De migratiecrisis aan het kanaal, dan het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben hun pilootproject 1 binnen 1 buiten na ruim een jaar stopgezet. Het werkt niet. Londen wilde graag doorgaan, maar reageert teleurgesteld op de povere resultaten. Frankrijk wil nu zo snel mogelijk werk maken van een migratieakkoord op Europees niveau, maar dan moet Europa wel mee willen. Vlaams Belang, voorzitter Tom van Grieken, haalde in ter zake op de openbare omroep hard uit naar de besparingslogica van de Vlaamse regering. Volgens hem pakt de regering net de toekomst van jongeren af. Jonge mensen hebben het al moeilijk om een eigen woning en huis te kopen en dat wordt nu nog zwaarder, want de registratierechten gaan weer eens stijgen. In het voetbal verliest FIFA-voorzitter Gianni Infantino nu ook de steun van zijn eigen thuisland. De Zwitserse voetbalbond zal hem niet steunen bij de voorzittersverkiezingen in maart volgend jaar. Zwitserland volgt daarmee het voorbeeld van verschillende andere Europese bonden, waaronder ook de Belgische voetbalbond KBVB. En nog wat technieuws. Google heeft zijn nieuwe AI-model Gemini 4 onthuld, maar houdt de technologie voorlopig achter slot en grendel. Enkel een select groepje cyberbeveiligingsexperts krijgt toegang om het model te testen. Google volgt daarmee de strategie van concurrenten OpenAI en Anthropic. We beginnen nog nat, zullen we maar zeggen, maar in de namiddag toch wat meer opklaring en wordt het droger. Temperaturen rond 21 graden. Naar het weekend toe overal droog en een middagtemperatuur van 22 graden. Best aangenaam herfstweer.

Hey, het is intussen iets over 12 uur. Je hoorde net de nieuwe single van Marco Kimsen, Liefde. En de single was ook vorige week nog onze familieradio's prachtplaat. Blij dat je er ook op deze donderdag weer bij bent. Het is de eerste dag van oktober. Ja, en het is al een beetje uitkijken naar het einde jaar. Maar zover zijn we nog niet. Eerst oktober, november en dan in de feestmaand december. Maar dat is dus nog voor 2 maandjes.

0: Goedemiddag. Met Jeroen Rijkenboer bij Familieradio. Goedemiddag.
1: En we konden net een wandeling maken in de mooie, prachtige Rose Garden. Je hoorde Lean Anderson hier bij Familieradio. Jawel, voor de grootste hits, de leukste klassiekers en de beste muziek van bij ons. Wel, daarvoor zit je goed hier bij Familieradio. Zo meteen op deze donderdagmiddag hoor je Michael Lanzo. Maar nu eerst gaan we dansen met Paul Severs.

Een single die Mike Alonso afgelopen zomer uitbracht. Waarom jij? En hij bracht het ook nog live bij verschillende familieradio-evenementen. Mike Alonso dus. Zometeen een single van Yves Segers. Wat het wordt, hoor je zometeen na deze nog van Madonna. En die heeft het over Hollywood. Luister maar even mee.

0: Healthcare, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance.

0: staan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Triba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Triba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek triba.be.
6: Triba met een Y.
5: Triba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dit was Wim Soutar met zijn single Vragen. Misschien heb jij ook wel vragen over het weerbericht. Wel, zometeen bekijken we samen de weerkaarten. Na deze nog van Reggie, Jake Reese en OT. Dit is hun single van zo'n 6 jaar geleden intussen al. Dit is Kom Wat Dichterbij. Een hele goede

het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. Daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is morgen zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen dan tussen 17 en 21 graden.

Ja, mooi toch, hè? Dat Frans Richard Anthony, die hoorde je afgelopen minuten met het heerlijke Franse melodietje. Ja, regelmatig leggen we wat Franse muziek op hier bij Familieradio. Zo weten we iedereen wel aan te spreken. En daarvoor ook nog George Ezra met Green Green Grass. En dit is een mooi duetje van Mieke en

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopen van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Je hoorde net Peggy Goo en It Goes Like Na Na Na hier op deze donderdagmiddag bij Familie Radio. Straks hoor je nog Aaron Blommaert en Zoe Livee met Tranen van Goud. We trekken ook langzaamaan richting 1 uur en dit voor het tweede deeltje van Hey Hallo, het is middag. En dit is nog Mr. Mister met Broken Wings.

rustig werk van Aaron Blommaert en Zoe Livey. We gooien het over een andere boeg en trekken samen richting Saragossa, origineel van Jimmy Frey, maar Sam Goris die maakte er deze versie van.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En zo waren we net beland in de wachtzaal met aangenaam gezelschap van Niek Beernaert. Goedemiddag, enkele minuten over 1 uur. Blij dat u erbij bent op deze 1 oktober.

0: Goedemiddag met Jeroen Rijkenboer bij Familie Radio. Goedemiddag.
1: En een nieuwe maand vandaag op deze 1 oktober. Ja, nog 3 maandjes en 2026 zit er ook alweer op. Je zou kunnen zeggen, whoops, nou, net zoals Janet Jackson daarnet ook al zei. Ja, want de tijd gaat snel, hè. Dit is nu een mooi duetje uit eind jaren 90 die Frank Dingenen en Niels William maakten. Dit is Dat Goed Gevoel. Een hele fijne middag en welkom bij Familie Radio.
2: Jij leek een vogel voor de kat. Een ondeugend moeilijk

Ja, hij weet er wel de sfeer in te brengen, hè, op heel wat optredens. Je hoorde Axel Lane met zijn single Dans mee met mij. Wie ook wel de juiste sfeer weet te vinden en de juiste snaar weet te raken, wel, dat is Guy Neve. Zometeen leg ik iets op van Guy Neve, na deze nog van Casey and the Sunshine Band.

En dit was Guy Neve met een van zijn prachtige nummers, Leef je leven met mij. En ook afgelopen zomer was Guy Neve present op onze familieradio evenementen, zo ook tijdens familieradio Zomert. En misschien heb je het al vernomen, we doen ook iets in de winter. Met winterkriebels trekken we er weer op uit met familieradio. Meer daarover lees je ook op onze website familieradio.be. En dit zijn nu de Commodores met Easy.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
6: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
5: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
6: Light Experience Center. Druk op pauze.
5: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
6: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
6: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De meest recente single van Dana Winner. Je hoorde de stilte van de stad op deze donderdagmiddag. We kijken zo meteen even naar de weerkaarten. Wat het morgen en ook het weekend wordt, hoor je zo meteen. Eerst een bericht aan mijn darling. We trekken daarvoor naar de jaren 70 met deze single van Wiltura. Een hele fijne middag.

Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. Daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is morgen zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen dan tussen 17 en 21 graden.

Dat zijn allemaal praatjes, hè. Parole, parole. Je hoorde Dalida en Alain Delon. Misschien hadden ze het wel over die politieke veranderingen die nu blijken uit die septemberverklaring. Ja, we gaan er gewoon eentje op drinken. Is dat een goede tip? Wel, dit is Joe Harris. En drink rode wijn.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Liefde.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Je hoorde net hier bij Familie Radio Boxstops met hun klassieker The Letter. En dit is ook zo'n leuke. Rick Ashley en She Wants to Dance With Me. Een hele fijne donderdagmiddag.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: middag. Het is 2:00.
1: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem. Bij de huiszoekingen nam de politie ook 57.000 euro cash, geld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica El Kaoukibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El Kaoukibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Padro IJsden in 1B, de tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Padro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt onderaan. Stijn is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is niet duidelijk. Stijn Steijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Padro IJsden. Ja, en dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Borinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste boek verscheen in 27 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de Canon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het boek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken af. Er kan nog een bui vallen, maxima 20 graden. Morgen veel zon en opnieuw een graad of 20. In het weekend zonnig en de temperatuur blijft hangen op 20 graden.
2: En dit is hem.
3: Dit is hem.
4: Familie's Prachtplaats.
5: Clouseau met Ik Zing.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Carwash Babes tot

0: dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

middag en vanavond opklaringen en wolken die afwisselen met kans op een lokale bui, maxima 20 graden. Morgen keert de zon volop terug en halen we opnieuw een zachte 20 graden. Ook het weekend dient zich zacht en droog aan.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken. Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kinsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kinsen via 0475 50 32 32.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om 9500 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2010 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten. Vooral 65-plussers zijn gevoelig voor overgewicht. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er morgen 4,5 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 3 cent tot 2,26 euro. En ook stookolie wordt duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Het maakt het allemaal een stuk moeilijker. Verschillende NAVO-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, hebben geen uitnodiging van de VS ontvangen voor een besloten vergadering over de toekomstige koers van de NAVO. Dat schrijft nieuwssite Politico. Nochtans behoren de ontbrekende landen tot de belangrijkste militaire machten van Europa. Bij die lidstaten klinkt nu frustratie over de Amerikaanse aanpak. Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig en temperaturen rond of net boven de 20 graden.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Lief.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. Daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is morgen zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen dan tussen 17 en 21 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Vlaams klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Goedemiddag, het is 5:00. En dit is hem. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Clouseau met Ik Zing.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.com.
3: Driba met een Y.
2: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van...

0: Van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden. Morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig. En temperaturen rond of net boven de 20 graden. Elke dag.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
6: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om 9500 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten. Vooral 65-plussers zijn gevoelig voor overgewicht. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er morgen 4,5 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 3 cent tot 2,26 euro. En ook stookolie wordt duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Het maakt het allemaal een stuk moeilijker. Verschillende NAVO-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, hebben geen uitnodiging van de VS ontvangen voor een besloten vergadering over de toekomstige koers van de NAVO. Dat schrijft nieuwssite Politico. Nochtans behoren de ontbrekende landen tot de belangrijkste militaire machten van Europa. Bij die lidstaten klinkt nu frustratie over de Amerikaanse aanpak. Opwisselend wolken en opklaringen, hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig en temperaturen rond of net boven de 20 graden.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensel.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via The House.be.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Oh, oh, oh, oh, ik wil je liefde.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: dagelijkse vrienden.
1: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
2: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio.
1: Bij ons ben je thuis,
2: tot zo dadelijk.
1: Familie Radio.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

droge avond met opklaring. Het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar kans op mist. Die blijft hangen tot morgen vroeg. Daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij 20 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en een graad of 20. Familie.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Last night a DJ saved my life.
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt.
3: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: klinkt en het zwingt. Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Ik ben Sammy Moore en ik geniet mij van de mooie muziek hier bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: klinkt.
1: En het zwingt.
0: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Let my DJ save my life.
0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt.
3: Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Familieradio, bij ons ben je thuis. En dit is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Clouseau met Ik Zing.

Jacke, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met